0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Wij zijn Connect. Overal thuis. In Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

0: maandagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Middels kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je ruim 5 minuten tijdverlies tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. En op de A50 rijdt het langzaam van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging ook net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
4: Voor Midden-Gelderland.
0: Zomer.
4: Dit is Connect.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Nah.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendabericht.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren trekt een regengebied over Nederland. Er is kans op felle onweersbuien bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar aan de kust is die soms hard. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien. Maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. En er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maximaal rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog weinig bijzonderheden onderweg, maar er staan wel een paar dagelijkse files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je een kwartier tijdverlies tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A50 Arnhem richting Os staat het verkeer 10 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je ook zo'n 10 minuten oponthoud. Dat is tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde de straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er tot nu toe rond Arnhem door een ongeluk op de A12. Vanuit Duitsland heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort richting Utrecht 35 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je daardoor ook vast tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging 20 minuten. Het verkeer kan ook omrijden door Nijmegen aan te houden over de N325 en de A15 onder meer. Verder staat er file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Vertraging is een kwartier. En op de A1 rijdt het langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zo.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A12 bij Arnhem is na een ongeluk weer vrij. Vanuit Duitsland heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor-signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding op aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16... met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file bij Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je nog 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Op de A348 Doesburg richting Arnhem heb je ook 20 minuten oponthoud voor knooppunt Velperbroek. En op de N322 staat file van Nijmegen naar Beneden Leeuwen voor de aansluiting met de N329. Ook daar ben je 20 minuten langer onderweg. Verder rijdt het langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, daar heb je zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren trekt een regengebied over Nederland. Er is kans op felle onweersbuien bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar aan de kust is die soms hard. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien. Maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. En er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Het rijdt alleen nog langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Daar ben je nog zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16... met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog 2 flinke files. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Hattem en Epe een kwartier vertraging door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 ook, maar dan van Apeldoorn naar Arnhem sta je nog eens 20 minuten vast tussen knooppunt Beekberg en de afrit Hoenderlo. Daar ligt rommel op de weg en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Iedereen die zit nu voor het scherm. Reflectie glinstert in je ogen. Wat had ik dit zo graag gedaan? Waarom leef ik niet zoals zij? Ik had dit anders moeten doen. En waarom heeft hij zoveel vrienden? Ik stap de kou en op de fiets. En in slow motion valt de regen.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En 317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de A348. 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten. Radio.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16... met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 4 km file bij Afrit Hoenderlo. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 5 km file. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er van west naar oost flinke buien vallen. Opnieuw met kans op onweer en veel regen in korte tijd. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien. Maar boven land gaat de wind geleidelijk aan wat minder hard waaien. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden. En er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselend wolkenvelden en periode met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen. Met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à se voir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi leur cœur des bonheurs. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Afrit Nijmegen 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Turmacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 5 km file. De vertraging is door de controles een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Buien trekken van west naar oost over het land met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien, maar boven land neemt de wind geleidelijk aan af. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden en er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de grenscontrole een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: hero.
1: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. Een kwartier vertraging. N825 Lochem-Borkelo. In beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borkelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is...

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles een kwartier vertraging. En 825 Lochem-Borkelo. In beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borkelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderloo een kwartier vertraging door een ongeluk. Het is wel weer vrij. En de A12 naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Buien trekken van west naar oost over het land met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. De middagtemperaturen lopen niet ver uiteen. In het noorden noteren we een graad of 18. En tijdens droge momenten kan het kwik in het zuiden stijgen tot ongeveer 20 graden. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Aan zee blijft het flink doorwaaien, maar boven land neemt de wind geleidelijk aan af. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden en er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel. Is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 60 kilometer file in de regio. De volgende files leveren meer dan 5 minuten oponthoud op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem sta je ook 10 minuten in de file tussen de afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg. Op de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ruim 10 minuten. En iets meer dan 5 minuten oponthoud ook op de N50 Emmeloord Zwolle bij Knooppunt Hattermerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis. Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joops Half Uurtje. Bekend van Ome Joops Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Ronke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 70 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook 10 minuten door een auto met pech. Daar is daar ook een rijstrook dicht. Verderop richting de Duitse grens bij Zevenaar ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij Hattem sta je 10 minuten in de file. En ruim 10 minuten op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: In Midden Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app.
2: Connect

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Buien trekken van west naar oost over het land met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Plaatselijk komen windstoten voor tot 70 km per uur. Vanavond nemen de buien langzaam in omvang af. Minima vannacht tussen de 12 en 16 graden en er is regionaal kans op wat mist. Morgen eerst droog met afwisselende wolkenvelden en perioden met zon. In de ochtend kans op mistbanken. Ook kan nog een enkele bui vallen. Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 20 graden. Woensdag is het wisselvallig, maar wel net iets warmer dan morgen, met maxima rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier door een auto met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven 10 minuten oponthoud. Geldt ook voor de N233 Kesteren Veenendaal bij Renen. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien? Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school.

0: waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio lossen snel op. Er staat nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, schminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: All American Girls.
1: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
0: Lingewaard Natuurlijk. Die organisatie zet zich vol in voor de natuur in de gemeente Lingewaard. Ze werken aan de biodiversiteit en helpen nieuwe natuur te ontwikkelen. Ze zijn ook op zoek naar nieuwe natuurgidsen. Ik praat zo met Marga Elsinga van Lingewaard Natuurlijk. Verder hebben we straks ook Nan Hoestee van het Filmhuis in Zevenaar. Met haar kijken we naar de films die op dit moment daar draaien en waar je die volgens haar niet mag missen. Ook hebben we de pennenstreker van Truus en Mariette Wiegerink is op pad voor de kijk op de nieuwe samenleving. Het gaat over bodemliefde in Giesbeek. Martin Meerleveld doet vandaag de techniek, Irene Brikman en Tristan Scholte de presentatie. Tot 9 uur is dit op Connect Kijk op de Samenleving, met nu ook muziek. We ontkomen er eigenlijk niet aan en draaien er eigenlijk wel heel erg graag Dolly Parton. Dit is een van haar covers. Put a little love on your heart.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Voor de little love in your heart. Nou, die hart voor de natuur, dat hebben de vrijwilligers van Lingewaard natuurlijk. De organisatie zet zich in om de biodiversiteit van het rivierenlandschap van de gemeente Lingewaard te beschermen en nieuwe naturen te helpen ontwikkelen. Ze zijn op dit moment ook op zoek naar natuurgidsen. Ik praat er allemaal over met Marge Elsinga van Lingewaard natuurlijk. Ze is in de studio. Goedenavond.
2: Hallo, welkom. Goedenavond.
1: We duiken de natuur in, hè, in Lingewaard. Wat voor natuur vinden we daar?
2: Nou, dat vinden we van alles. Maar Lingewaard ligt aan de Waal, Pannerdenskanaal en aan de Rijn. En de uiterwaarden nemen een heel groot gebied in van onze gemeente.
1: Ja.
2: En daar is prachtige natuur zich aan het ontwikkelen. De laatste jaren. Ja, waar het eerst allemaal agrarisch gebied was, landbouw. Dat is dus nu, sinds 2000 ongeveer, is het aan het ontwikkelen. En je ziet dus nu dat het gaat verruigen. En dat het dus leuk ontwikkelt.
1: Ja,
2: met flora en fauna.
1: Ja. Nou, laten we eens even kijken naar de dieren die daar leven. Wat, ja, wat leeft daar allemaal?
2: Nou, er zijn verschillende dieren natuurlijk. Er zijn twee dieren die zijn uitgezet. En dat zijn de konings, dat zijn paarden.
1: Mm-hmm.
2: Konings betekent klein paardje in het Pools. En runderen. In het ene gebied lopen Callaway-runderen. En in het andere gebied lopen de rode geuzen. Die zorgen ervoor dat de uiterwaarden niet dicht gaan groeien. Die zorgen ervoor dat ze dus met hun begrazing het gebied half open houden. En dat is natuurlijk mooi, want Rijkswaterstaat wil niet dat het gaat dichtgroeien in die uiterwaarden. Want het is nu wel een hele droge periode geweest, maar als het straks weer hoogwater wordt, dan lopen die uiterwaarden weer onder. En dan willen we wel graag dat dus zo gauw mogelijk dat water weer wegstroomt, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar die runderen en die paarden, die verspreiden dus heel veel zaden ook. Die blijven in hun vacht zitten. En dat helpt dus mee met het ontwikkelen van de natuur in die uiterwaardengebieden.
1: Ja.
2: Wat er verder voorkomt in die gebieden, dat is natuurlijk de bever de laatste jaren. Hè? De bever, de vos. En we hebben in sommige uiterwaardgebieden hebben we ook al de das. En dat is toch ook wel een heel bijzonder dier.
1: Ja, ja. Van alles wat dus.
2: Van alles wat, ja. Ja.
1: Je zei al, hè, het is nogal ontwikkeld in de afgelopen 26 jaar. Hoe is dat zo ontwikkeld? Wanneer is er gezegd, er moet wat gebeuren?
2: Nou, na de hoogwatersperiodes in 1993 en in 1995... toen kwam Rijkswaterstaat en de overheid tot de conclusie dat dus de rivieren meer ruimte nodig hadden.
1: Ja.
2: Toen kwam dus het programma Ruimte voor de Rivieren. En toen is dus agrarisch gebied is gevorderd. Er zijn afkoopregelingen geweest en dat soort dingen.
1: Ja.
2: En die zijn dus die gebieden die zijn dus afgegraven. Er zijn levengeulen gekomen. En zo heeft dus geleidelijk aan heeft dus de natuur dus weer vat gekregen op dat agrarisch gebied en kon het zich ontwikkelen.
1: Ja.
2: En je ziet dus nu de rivieren dus ook weer die uiterwaarden kunnen overstromen, dat dus zaden van verderop in de grond terechtkomen, met slip in de grond terechtkomen en tot ontwikkeling komen. Je prachtige stroomdalflora noemen wij dat. Die uiters, ja, wat voorkomt ergens verderop in andere landen, met de rivier meegenomen wordt en in die uiterwaarden wordt afgezet. Nou, die komen hier tot ontwikkeling.
1: Ja.
2: Dat is gewoon schitterend om te zien.
1: Mooi verhaal. Dus het komt eigenlijk van uit, nou ja, noem maar op wat voor landen.
2: Ja,
1: dat komt dan
2: maar
1: hier
2: ook
1: tot
2: gewoon de inheemse zaden die natuurlijk ook met de wind of hoe dan ook meekomen. Die komen ook tot ontwikkeling. En alles mag en kan in die uiterwaarden.
1: Ja.
2: Maar het mag niet dichtgroeien. Dat staat voorop.
1: Ja. En daar zorgen dan de paarden weer voor.
2: Wat zei je?
1: Daar zorgen de paarden dan weer
2: daar
1: voor.
2: Daar zorgen de paarden en de runderen dan weer voor, ja.
1: Dat het laag blijft. We hadden het over het hoogwater. Nu hebben we de afgelopen tijd laagwater.
2: Heel laagwater.
1: Enorme droogte. Hoe staat het met de natuur in Lingewaard?
2: Ja, de natuur heeft natuurlijk wel best een hele knauw gehad.
1: Ja.
2: Maar ik moet er wel bij zeggen, de natuur is heel flexibel. Want het herstelt zich ook weer.
1: Ja.
2: Je hebt goede jaren, je hebt slechte jaren. We hebben nu een paar jaar heel extreme droogte gehad. En dat is natuurlijk niet altijd jovel. Je ziet dus nu al aan de natuur dat op sommige plekken lijkt het wel herfst in plaats van zomer. Bladeren vallen van de bomen. De bomen die hebben, ja, die proberen te overleven, laten hun blad vallen.
1: Ja.
2: Planten sterven eerder af, maar onder de grond, die wortels, die blijven wel groeien. En als er dan maar weer wat vocht komt, kijk maar buiten naar de tuintjes. De grassoorten die beginnen alweer helemaal aan te trekken door de regen die de laatste tijd gevallen is. En dus van een dor grasveldje krijg je nu alweer mooie groene weiden te zien.
1: Ja, het komt wel weer goed, zeg je.
2: Ja, het komt wel vanzelf weer goed. De natuur herstelt zich vanzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: We gaan eens kijken naar dat Lingewaard natuurlijk. Wat jullie doen. Jullie gaan met natuurgidsen de straat op. Of eigenlijk de uiterwaarden.
2: De natuur in.
1: Ja. Dus eigenlijk de straat af. Dat doen jullie met kinderen en volwassenen. Vertel, wat voor rondleidingen zijn dat?
2: Nou, in de uiterwaarden. We hebben één keer in de maand hebben we een excursie voor volwassenen. En kinderen ook. Maar voor kinderen vanaf een jaar of 6, 7. Niet de hele jonge kinderen dus. Dan gaan ze dus op excursie. Dus gaan ze een van de natuurgebieden in. Uiterwaarden. Maar we hebben dus ook bijvoorbeeld het Waterrijk. En dat is gedeeltelijk is dat Overbetuwe, maar het is ook gedeeltelijk Lingewaard. En in al die natuurgebieden, daar is prachtige ontwikkeling van dieren en van planten natuurlijk.
1: Ja. Ja.
2: Kleine beestjes, grote beestjes.
1: Van alles wat.
2: Van alles wat.
1: Ja. En u vertelde, dat vond ik een mooi verhaal, dat er nogal een verschil in zit tussen de rondleiding met kinderen en de rondleiding met volwassenen. Want kinderen zijn in de natuur een stuk meer onbevangen.
2: Ja, de kinderen zijn altijd, van nature zijn ze heel onbevangen. En wij volwassenen, proberen ons verstand te laten werken. Hè? En kinderen zijn onbevangen, die gaan ergens heel onbevangen in. En die beleven iets. En die gebruiken hun zintuigen nog. En wij volwassenen willen alles beredeneren. En dat is niet goed. Wij moeten net als de kinderen weer terug naar het beleven.
1: Ja.
2: Beleven in de natuur. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat is voor Lingewaard ook heel belangrijk.
1: Ja.
2: Want wij hebben hart voor de natuur. Dat zei je zo straks
1: ja,
2: al.
1: Ja. Want je zei al, beleven is eigenlijk het belangrijkste. Hoe beleven kinderen het anders dan volwassenen?
2: Ja, kinderen gebruiken hun zintuigen nog.
1: Ruiken, horen,
2: zien, voelen,
1: ja.
2: Proeven. Er valt van alles te beleven in de natuur. En je mag ook heel veel in de natuur. Als je het maar met respect behandelt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is het juist. Je moet het niet zomaar vernielen of wat dan ook. Nee, je moet respect hebben voor de natuur.
1: Ja. En volwassenen denken dan misschien wat meer na ook.
2: Ja, die gaan vanuit hun hoofd gaan ze dus, hun verstand gebruiken en dan gaan ze dus de natuur in. Nou, dan ga dan maar eens een keer gewoon heel onbevangen ergens heen en kijk om je heen wat er gebeurt.
1: Ja.
2: Dat kan heel verrassend zijn.
1: Haal je neus een keer op.
2: En haal je neus een keer op.
1: Ja.
2: Ruik maar eens.
1: Ja. En je zou ook proeven. Proeven kinderen dan?
2: Proeven ook.
1: Ja.
2: Je kan bijvoorbeeld nu, ja, misschien nu niet meer, maar de bramen zijn er misschien nog wel. Hier en daar. Want de bramen waren heel vroeg dit jaar. Maar ze zijn er misschien nog wel.
1: Ja.
2: En zometeen komen dus bijvoorbeeld weer de noten. Ja, en nou ja, goed. Dan zie je dus gewoon op een gegeven ogenblik in de natuur zie je dingen groeien. De sleedoren, die heeft prachtige blauwe bessen. Maar die zijn ontzettend zuur. Maar proef het maar een keer.
1: Ja.
2: Dan heb je ook, dan ervaar je dat ook. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. Die sleedoorn is wel een heel zuur klein pruimpje. Maar de Engelsen die wisten en weten daar heel goed raad mee. Die zetten die zure bessen, die zure pruimpjes, die zetten ze gewoon op gin. En dan hebben ze tegen de kerst hebben ze een prachtig oranje likeurtje. En dat noemen ze de slow gin.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus,
2: ik heb het zelf ook al wel eens geprobeerd.
1: Ja.
2: En het is een verduveld lekker drankje.
1: Ja, ja, hoe heet die bessen ook alweer?
2: Dat zijn de sleedoornbessen.
1: Sleedoornbessen, nou schrijf het op. Al zou ik misschien sommige paddenstoelen wel laten staan.
2: Ja, paddenstoelen, die laten we staan. Ja. Daar komen we in principe niet aan.
1: Nee, nee.
2: Kijk er maar.
1: Ja, ruiken misschien.
2: En ruiken kan je soms ook, hè?
1: Ja. Ja. Ik praat met Marge Elsinga van Lingewaard natuurlijk over de natuur in de gemeente Lingewaard, maar ook over natuur bij u in de omgeving. Lingewaard natuurlijk is ook op zoek naar natuurgidsen. Mensen die met kinderen en volwassenen de straat afgaan en de natuur in. Daar praten we zo over, naar de muziek, over jullie zoektocht naar nieuwe mensen.
2: Ja.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Vrijwilligers met een hart voor de natuur. Dat hebben de mensen van Lingewaard natuurlijk. Ze zetten zich in voor de biodiversiteit in de gemeente Lingewaard. De organisatie is op zoek naar vrijwillige natuurgidsen. Ik praat erover met Marge Elsinga, coördinator en een van de gidsen van Lingewaard natuurlijk. Die natuurgidsen die gaan de straat af en met kinderen en volwassenen de natuur in. Wat doen ze daar?
2: Van alles. Van alles. Het gaat vooral om beleven in de natuur. Als we het over de kinderen hebben, zoeken we gidsen, natuurgidsen, die met kinderen om kunnen gaan, het enthousiasme over kunnen brengen van hunzelf naar die kinderen toe. Mm-hmm. En de kinderen de natuur laten beleven. En dan hebben ze niet eens heel veel kennis nodig. Die kennis die krijgen ze in de praktijk. Wij hebben ervaren gidsen, die nemen ze onder hun hoede. En die nemen ze mee met de veldlessen van de kinderen de praktijk in. En dan hebben ze bijvoorbeeld het over de herfst. Het vallen van de eikels, de kastanjes en dergelijke. Het vallen van het blad. En dan, dat heeft allemaal oorzaken en dergelijke. En zo'n ervaren gids die brengt dat over op die nieuwe gids. Daarnaast willen we de mensen dus ook wel wat kennis geven door een natuurgidsencursus te gaan opstarten. En daar gaan we 15 september mee beginnen met die cursus. Het is een verkorte cursus en die is echt helemaal gericht op het rivierengebied. Een verkorte gidsencursus. En in die gidsencursus komt van alles aan de orde.
1: Ja.
2: En dat was theorie, wordt afgewisseld met praktijk. 1 avond in de week. De rest meelopen met ervaren gidsen tijdens de veldlessen, tijdens excursies in het veld. Leren in het veld.
1: Ja, het is heel veel praktijk dus.
2: Heel veel praktijk, ja.
1: Als we nou eens even kijken naar wat de natuurgidsen bijvoorbeeld doen met de kinderen, is het verhaal van de gaai die eikels verstopt voor de winter.
2: Ja. Wat misschien leuk is, nu straks dus de vogeltrek weer aan de gang is en de wintergassen die hier blijven, zoals de gaai, die moet zijn voorraadje voedsel moet hij verzamelen en verstoppen. Nou, dat doet hij door misschien wel een paar duizend van die eikels bijvoorbeeld te verstoppen ergens in de grond. Dus die gaai die is heel slim, want die kan zo in de winter kan hij precies zijn plekjes terugvinden waar hij die eikels verstopt heeft. Wat doen we nou met de kinderen? Als we dus in de herfst een lesje hebben over vogels bijvoorbeeld, dan zeggen we, de gaai die doet dat en dat. Nou, krijgen jullie ook een eikeltje. En die mag je hier ergens aan de zijkanten verstoppen. Dan gaan we dus verder het veld in. Dan gaan we allerlei dingen doen. Beleven. Hè? Mm-hmm. Beleven in de natuur. Ja. Dan komen we weer terug. Dan is de les voorbij. Dan komen we weer terug. En dan zeggen we, weten jullie nog waar die eikels liggen? Gaan ze maar eens weer opzoeken. 9 van de 10 kinderen zal het eikeltje terugvinden. Of die van zijn buurman of buurvrouw. Maar de meeste worden weer teruggevonden. En die in de grond blijft zitten, dat is bij de gaai ook zo, daar kan weer een eikenboompje uitgroeien.
1: Ja, dat is een cirkeltje weer rond.
2: Ja, dat is dus een leerproces dus voor de kinderen om te zien van, zo doet hij dat.
1: Zo werkt dat.
2: Zo werkt dat in de natuur.
1: We hadden het over beleven. Toen zei u dat werkt misschien wat beter dan de theorie over kinderen uitstorten. Dat je gewoon...
2: Ja, kennis. Vroeger was het zo, dan storten we kennis van bovenaf naar beneden. Ja. Maar tegenwoordig doen we dat niet meer. We laten de kinderen komen. Kinderen zien iets, die willen iets weten. Nou, laat maar komen. Wij spelen daarop in.
1: Ja.
2: Want dat blijft hangen bij die kinderen. En dat is nou juist ook wat we willen bereiken. Dat de kinderen met een positief gevoel ook weer naar school en naar huis gaan.
1: Ja, dat ze thuis wat te vertellen hebben.
2: En dat ze thuis wat te vertellen hebben. Van, we hebben zoiets leuks gedaan.
1: Ja, laat je de volwassenen ook beleven?
2: Jazeker, ja. Volwassenen moeten ook voelen, ruiken, proeven. Ja. Net zo goed.
1: Ja,
2: dat ze ook thuis die moeten ook weer hun zintuigen leren prikkelen.
1: Ja. Werkt dat een beetje?
2: Jazeker, ja. het is wel je eigen enthousiasme die je overbrengt. En als dat lukt, dan goed.
1: Ja.
2: Dan gaat het allemaal van een leien dakje.
1: Nu bent u zelf gids. Ja. Wat maakt dat werk nou zo mooi?
2: Wat maakt het werk? Je moet liefde hebben voor de natuur. Hart, hè? Hart voor de natuur hebben.
1: Ja.
2: En als je dat hebt, nou dan gaat het eigenlijk vanzelf. Het is gewoon leuk om dat ook allemaal met anderen te delen.
1: Ja, je hart kunnen delen met anderen.
2: Met je hart kunnen delen met anderen, ja.
1: Ja. Naar wie zijn jullie op zoek? Natuurlijk naar mensen met een hart voor de natuur, maar hebben ze bijvoorbeeld bepaalde kennis nodig? Ze krijgen ook een cursus.
2: Kennis hebben ze niet direct nodig. Ik zei het al, we gaan die kennis die komt wel.
1: Ja.
2: Die gaan we dus met zo'n cursus gaan we die opstarten. Dan krijgen ze van alles over flora, fauna, over de geologie van het gebied en dergelijke. Dat is allemaal het punt niet. Het gaat erom dat ze dus om kunnen gaan met kinderen. En tijd hebben daarvoor, want tijd is wel heel belangrijk.
1: Ja.
2: En als je met kinderen omgaat, dan moet je dus echt tijdens schooluren aan de slag. Dat is nooit in de middag of in de avond. Nee, het is altijd tijdens schooluren. Dus zeg maar van 9 tot 12 en soms ook in de middag van 2 tot 4.
1: Oh ja.
2: En dat zijn van die blokken waarin ook wij dan beschikbaar moeten zijn. En dat zijn dan juist de mensen. Die, ze zeggen wel zo, dat zijn altijd de gepensioneerden. Maar er zijn ook wel andere mensen die geïnteresseerd zijn. En tijd hebben overdag om zoiets te gaan doen met kinderen.
1: Ja, want qua leeftijd zoek je ook jonge mensen of vrijwilligers?
2: Maakt niet uit. Nee. De leeftijd speelt geen rol. Of iemand nou 20 is of 80, het maakt niet uit.
1: Nee.
2: Als je maar fysiek en mentaal goed bij de benken bent.
1: Ja. Als nou iemand zit te luisteren en denkt, nou, het lijkt me misschien wel wat, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Hoe kunt u ze over de streep trekken?
2: Nou, dan mogen ze altijd contact met me opnemen. En via mail is wel misschien het makkelijkste.
1: Ja.
2: Educatie@lingewaardnatuurlijk.nl. Dat is het e-mailadres.
1: Ja, ja.
2: En dan zijn ze van harte welkom.
1: Ja. En waarom moeten ze dat doen? Om mensen nog even over de streep te trekken. Van nou, waarom moeten mensen solliciteren?
2: Nou, kinderen laten beleven in de natuur.
1: Ja.
2: Want wat is er nou mooier om een kind die natuur te laten beleven? Laten zien, laten voelen, laten proeven.
1: Ja, aan het besje.
2: Ja,
1: ja.
2: Dat is toch prachtig?
1: Mooi verhaal. Dank voor uw komst. Meer informatie en reageren. Kan via het net genoemde mailadres, maar die staat ook op de website lingewaardnatuurlijk.nl. Marga Elzinga van Lingewaard Natuurlijk, dank voor het gesprek. En heel
2: graag
1: veel succes nog in de natuur en veel plezier.
2: Ja,
1: volgens mij komt dat wel goed.
2: Ja, denk ik wel.

0: de pennenstreken van Truus.
1: En Truus heeft positief nieuws ten aanzien van het AZC. Maanden, nee, al jarenlang horen we over de ellende die de komst van een asielzoekerscentrum in een gemeente veroorzaakt. Of liever gezegd, het protest ertegen. Met als triest hoogtepunt wat er in juli in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven gebeurde, waar voorstanders van de komst van een AZC werden bedreigd en hun auto's en huizen met leuzen werden beklad. Ik was dan ook blij verrast toen ik dinsdag, kijkend naar één vandaag, meegenomen werd naar Os, ook een Brabantse gemeente die 4 jaar geleden zelf alles heeft geregeld rondom de opvang van 250 asielzoekers en 250 Oekraïners. Ook hier stond men niet te juichen en was er verzet, maar de gemeente nam de omwonenden mee in het proces. Op het dat kan zo niet van de tegenstanders volgt een zeg dan hoe het wel kan vanuit de gemeente. En zo ontstond er langzaamaan draagvlak. Nu, 4 jaar verder, geldt de gemeente als voorbeeld van hoe het ook kan. Het COA blijft eindverantwoordelijk, maar alles rond de opvang wordt lokaal geregeld. Het centrum en de faciliteiten zijn er voor de bewoners en de omwonenden. Men gaat elkaar kennen en de bewoners worden niet telkens verplaatst en krijgen verantwoordelijkheden binnen het centrum. Een aanvankelijke tegenstander geeft zelfs aan nu vrijwilliger te zijn. Os is niet de enige gemeente die hierbij zelf de teugels in handen neemt. In Nederland nemen 16 gemeentes het heft wat betreft het regelen van de opvang voor asielzoekers min of meer zelf in handen. Bij ons in de buurt is Rhede er één van. Het kan en het werkt. Door omwonenden van begin af aan mee te nemen in het proces, voorkom je dat men het gevoel krijgt dat er voor hen en over hun hoofden heen beslist wordt. Ik schreef al eerder dat ik vrijwilliger ben bij het Taalcafé in Doesburg. Ik heb dan ook met veel nationaliteiten mogen kennismaken. En het heeft mijn leven verrijkt. En ik ben heus niet blind voor de problemen. We hebben met ontheemde en vaak getraumatiseerde mensen te maken. Maar ook met mensen met soms bewonderenswaardige veerkracht. Als kers op de taart was er nog het bericht dat Stichting De Vrolijkheid in Giesbeek een week organiseert waarin jonge asielzoekers uit het hele land bij elkaar komen om ervaringen te delen en creatief bezig te zijn. Het is een kleine tegenhanger bij alle berichtgeving over geweld tegen de AZC's. Maar het is wel een belangrijke. Tot de volgende keer maar weer. Aldus Truus.
2: All right.

0: En als u Toontje Lager hoort, net als in de film, dan is het altijd tijd voor onze eigen filmster Nan Hoestee, die ons weer even door het programma gaat heen werken. Goedenavond, Nan.
1: Goedenavond, Irene. Hallo.
0: We gaan het natuurlijk over films hebben, maar in het filmhuis Zevenaar is ook altijd iets bijzonders, hè? Een podium namelijk. En daar wou je graag over beginnen, begreep ik.
1: Ja, dat is goed. Dat is, dus het podiumseizoen, dat begint weer.
0: Ja.
1: En we beginnen 20 september om, even kijken hoor, waar staat die? Beginnen we met de film Grensgebied.
0: Uh-huh.
1: En dat is een natuurdocumentaire. 20 september om 10:30 begint die. En daar is de filmmaker Rick van der Linden en zijn team, die gaan de bezoeker uitnodigen op een ontdekkingsreis door de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen. Dan worden dus de boeren en de bewoners en de ecologen laten daar hun kennis over en hun blik richten op dit landschap.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een heel bijzonder en hoopvol gebeuren geworden, want de diversiteit komt weer op, die keert terug, het landschap bloeit weer op. Dat hebben ze gedaan door dijken te verhogen, te versterken met bloemen, ruimte aan het water te geven. Dus er is een hele goede ontwikkeling. En het fijne is dat de cameraman die de film heeft opgenomen deze film zal inleiden en na afloop vragen beantwoorden vanuit de zaal.
0: Aha, dus het is een interactief gebeuren eigenlijk.
1: Ja, ze richten het heel erg op de mens, hè? Van mm-hmm. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen, wat ze ervan vinden en of het allemaal goed gegaan is. Dus ja, dat is wat ik uit de tekst opmaak. Het klinkt heel hoopvol, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, absoluut. En dat ik vind het wel grappig dat je dat zo vertelt, want we hadden net een interview over natuur in de Lingewaard. En daar klinkt eigenlijk ook dat hoopvolle weer terug.
1: Geweldig, geweldig. Ja. Dus ik hoop ook dat veel natuurliefhebbers hem komen bekijken, want het is eenmalig. Dus wees er snel bij. Dat is dus ook een podium gebeuren, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat noemen we Podium Plus. Dan maken we even een zijstapje naar een documentaire. Dus dat valt hier ook onder.
0: Ja.
1: Dan hebben we, want we moeten geloof ik een beetje opschieten, omdat je een extra persbrief hebt binnengekregen. We beginnen het podiumseizoen op 30 september. Om 10:30, want voortaan zijn de podiumprogramma's om 10:30 in plaats van 11:00.
0: In de ochtend toch, hè?
1: Ja, in de ochtend. Dat komt omdat we anders in het gedrang komen met de film die om 11:00 begint.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijgen ze gepropt van mensen, hè? Van de podium gaat uit en de film gaat beginnen. Dus dat is moeilijk te rijmen met elkaar. Even kijken, we beginnen met Trois Copains. Dat zijn drie vrienden, Jordi, Sander en Jeroen. En die hebben een passie voor goede wijn, herkenbare muziek en de kracht van kleinkunst. En die willen ze graag met de bezoeker delen. En ze vertellen dat niet alleen met woorden, maar ook met mooie liedjes. Zoals Franse chansons van Aznavour, van Jacques Brel. Maar ook het werk van Herman van Veen, Agda en de Munnik, De Dijk en Doe Maar.
0: Oh, heel divers.
1: Heel erg.
0: Ja, heel divers wat ze allemaal zingen. Ja.
1: Maar ook hele mooie luisterliedjes, hè.
0: Uh-huh.
1: Het is allemaal heel, heel rustig. En vooral die Franse chansons lijken mij prachtig. Dus ik heb dienst dan, dus ik ga ze zien.
0: Ja, dus, en je zei van, zij hebben een passie voor wijn. Is er ook nog een proeverij aan vast of iets? Of?
1: Nee.
0: Dat dan weer niet.
1: Dat denk ik niet. Ja, iedereen kan een wijntje bestellen, maar aan de bar.
0: Ja, dat kan altijd.
1: Dat kan altijd. Nou, dan hebben we dus dat programma, dat is ook heel divers, het podiumprogramma. Bijvoorbeeld flamenco, jiddische muziek, koren, 50-jaren pop. Even kijken. Ja, dan heb ik het zo'n beetje. Maar dat staat allemaal in het programma.
0: Mm-hmm.
1: Blokje aantikken rechtsboven programma. Dan krijg je de onderdelen ervan te zien. En er is ook een onderdeel specials plus podium. Als ze dat aanklikken, dan kunnen ze het hele programma zien, de bezoekers, plus eventueel kaartjes bestellen.
0: Ja, precies. En dat zijn de speciale dingen, maar het is een filmhuis. Er zijn dus ook nog films te zien, hè? Zou je dan een paar voor ons kunnen uitlichten van de komende tijd?
1: Ja, dat kan ik zeker. 5 en 6 september is een familiefilm, De Wondere Wereldboom. Dat gaat over een gezin dat naar het platteland verhuist en de jongeren verstoken zijn van alle middelen die hun ten dienste stonden. En op een ontdekkingstocht in hun nieuwe habitat stuiten ze op een magische bron. En belanden daardoor in een wonderlijk fantasievolle wereld. Toen ik de inhoud las, moest ik een beetje aan Alice in Wonderland denken.
0: Lijkt maar wel, hè? Ja. Toch een soort sprookje.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dan hebben we een tweeluik van De Gaulle. Dat is Liberté en Résistance. Maar die worden onafhankelijk van elkaar en op verschillende draaimomenten gedraaid. Maar dat kun je allemaal vinden op de website.
0: Ja, en dan hebben we het over generaal De Gaulle, die ook president van Frankrijk is geweest.
1: Ja, precies. Dan draait nog Le Parapluie de Gerbourg. Dat is een klassieker met Catherine Deneuve. Vond ik ook wel interessant. Below the Clouds, dat is een film over Napels en Pompeii. En hoe gaan de Napolitanen nu om met het besef dat er altijd weer een uitbraak kan komen?
0: Oh.
1: Deze film heeft de speciale juryprijs in 2025 hiermee mogen ontvangen. Eens even kijken, dan zijn er nog wat oudjes. Champagne, die draait niet zo lang meer, maar die is geweldig.
0: Dat is geloof ik een vader en zoon die samen op reis gaan, hè?
1: Ja, met Huub Stapel en Leo van Alkemade. Betty Melissen doet weer mee.
0: Oh ja.
1: Het is zo'n mooie film. Ik heb mensen horen gniffelen, want de dialogen zijn zo knap. En het script zo mooi. Dat je gaat eigenlijk ook triest natuurlijk, hè, want die vader is dus ziek.
0: Ja.
1: Maar je komt er ook met een glimlach uit.
0: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Dat alle emoties eigenlijk worden aangesproken.
1: Ja, precies. Het is echt een hele mooie film. Dan draait L'Invité nog. Ik moest bij de inhoud, ik heb ze dus niet allemaal gezien, hè? Kan ook niet. Maar die inhoud deed me denken aan Virginia Woolf. Dus je kan er wel iets bij voorstellen.
0: Mm-hmm.
1: Buren en bovenburen die last hebben van elkaar en dan bij elkaar komen en dan gaat de hel los, zeg maar. Dan hebben we Odyssee, die draait nog. En de vader, dat gaat over het forgotten babysyndroom. Hè. Dus als mensen druk moeten zijn om naar hun werk te komen, de baby nog naar de crèche moeten brengen en het kind dan in een hete auto
0: laten
1: liggen. Ja. Dus dat is, L'Invité. Dan draait Odyssee nog. En dan hebben we een Nederlandse film tussen alle internationale films. En dat heet The Manager. Lijkt me ook heel interessant.
0: Dat is geen Nederlandse titel, Nan.
1: Nee. Alles wordt tegenwoordig verengelst, hè. Hoe noem je een de chef, laat ik het zo zeggen. Maar
0: okay.
1: Hij heet The Father.
0: Juist.
1: En even kijken, The Manager. Die laten dilemma's zien en roept vragen op over de invulling van leiderschap en machtsrelaties op de werkvloer. Het lijkt me ook wel heel interessant.
0: Zeer actueel ook.
1: Heel actueel ook. Ja, dan kun je een beetje achter de schermen kijken hoe alles verloopt. Hè? Ook aanname van sollicitaties, alles gebeuren wat er in een bedrijf voorkomt.
0: Zeker interessant. En hebben jullie die opera-uitzendingen eigenlijk nog?
1: Ja, die komen in oktober. Dus die ga ik eind september in de uitzending brengen.
0: Oké, nog even geduld daarvoor dus.
1: Ja, die komen weer terug. En dat zijn hele mooie, echt hele bekende opera's, hele bekende balletvoorstellingen.
0: Ja, onder andere het Zwanenmeer zag ik ergens staan. Dus dat zijn niet de minste dan, hè?
1: Nee, precies. Nee, daar kom ik eind september op terug.
0: Helemaal goed. Maar je noemde het daarnet zelf al eventjes, want vandaag is vers van de pers eigenlijk een bericht gekomen van Kunstwerk de Liemers. Dat jullie een samenwerking hebben aangegaan voor een documentaire en die heet The Librarians, dus de bibliothecarissen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik heb dat heel snel moeten lezen natuurlijk. Maar er worden boeken uit bibliotheken en boekwinkels gehaald die niet gelezen mogen worden. Want dan zie ik hier staan over onderwerpen als diversiteit, racisme, gender en seksualiteit.
0: Ja, gebeurt in de Verenigde Staten, hè, op dit moment.
1: Vreselijk, wat die man aanricht. Mag het niet politiek maken, maar ik vind het verschrikkelijk.
0: En die man, dan hebben we het over Trump, mag ik aannemen.
1: Ja, ik noem die naam niet eens.
0: Hij die niet genoemd mag worden, maar we snappen hem. Ja, maar inderdaad, hè, in sommige bibliotheken worden, nou zelfs het boek van Anne Frank wordt eigenlijk weggehaald. En Ja, die documentaire die speelt daarop in, hè?
1: Precies, ja. En ook de bibliothecaresse die daar tegen in opstand komen. Want die krijgen allemaal te maken met politieke druk, intimidatie en bedreigingen. Ja, hoe kan het anders, hè? Mm-hmm. Dat is normaal daar tegenwoordig. Dus, maar ja, goed, hier kunnen we het dus zien. En hopelijk komt het hier niet zo ver. Neem aan van niet, hoor. Want dit is wel heel erg over de top. Is misschien wel even goed om de data te noemen, hè?
0: Ja, graag. Want dat is wel de komende maand al, hè?
1: Ja, dat is op dinsdag 22 september. En donderdag 24 september. Nou zie ik hier wel 3:15 tot 5:15. Dat is een lange zit. Maar ja, er is ook gelegenheid om na te praten, hè, over de documentaire.
0: Ja, in die zin is het eigenlijk ook een soort podium, hè? Het is ja. De film plus eigenlijk.
1: Precies, want we doen het ook met boekenfilm altijd, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dan is er ook napraten, inleiden, napraten. Maar dat is alleen op donderdag, 22 september, dus niet. En ja. Donderdag is die van 18:40 tot 20:40. De kosten zijn €11,50. Documentaire is wel Engelstalig, maar ik denk dat dat redelijk goed te volgen zal zijn. En de tickets kunnen besteld worden via www.limerskunstwerk.nl/verbodenboek.
0: Oké, okay, dus dat is een goede aanvulling, want dat is inderdaad dan even anders dan via het filmhuis zelf.
1: Precies,
0: hè?
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar het is in het filmhuis.
1: In het filmhuis. Ik kon hem alleen niet vinden op de site. Maar ja, als ze kaartjes bestellen bij Limes Kunstwerk, komt het natuurlijk ook goed, hè?
0: Ja, precies. En met die kaartjes kunnen ze dus naar het filmhuis om op 22 en 24 september te kijken naar een film over bibliothecarissen in Amerika dan, die eigenlijk opkomen voor de vrijheid en het recht om zelf te bepalen wat je wel of niet leest en niet precies. Dat iemand dat voor je heeft gedaan.
1: Precies, precies. Dus ja, het zal een hele intense film zijn, maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja, helemaal goed. We gaan daar ook nog even een persbericht van uitgeven. En dan kunnen mensen het nog eens op hun gemakje even lezen en horen in ons programma.
1: Ja, prima.
0: Nan, ik wil je heel hartelijk weer bedanken voor de informatie. En wij gaan even terug naar waar je over begonnen bent, het grensgebied. Want daarover heeft de Zevenaarder Paul Mulder echt een mooi lied gemaakt. Land aan de grens.
1: Ach, prachtig.
2: Zilver

0: waren de Bee Gees met You Should Be Dancing. En zo gaan we swingend het eerste uur uit. En we zijn zo dadelijk na het nieuws van 8 uur bij u terug. Onder andere met een interview van Mariette Wiegink met Natasha Jansen over bodemliefde in de serie Kijk op de Nieuwe Samenleving. Daarnaast hebben we een stukje cabaret voor u en de infotheek met de berichten hier uit deze hele regio. Dus heel graag tot zo dadelijk.
1: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Ik denk zomaar dat dit nummer heette Do You Wanna Hold Me? Hier was Bo Wow Wow.
1: Dit is Kijk op de Samenleving.
0: Goedenavond en welkom weer terug. Het is inmiddels 6 minuten over 8 en zo dadelijk kunt u luisteren naar de herhaling van de Kijk op de Nieuwe Samenleving van de maand augustus, waarin Mariette Wiegink spreekt met Natasja Jansen van Bodemliefde. Wat is dat? Dat hoort u zo dadelijk. Zij is in ieder geval in Giesbeek te gast bij Natasja Jansen. Daarnaast hebben we een stukje cabaret voor u en de infotheek met de nieuwe berichten hier uit deze regio. En natuurlijk muziek. In het eerste uur openden we met Dolly Parton, uiteraard vorige week overleden. En we luisteren nu naar de, zal maar zeggen, Nederlandse Dolly Parton. Dat is natuurlijk Ilse de Lange, So Incredible.

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Natasja Jansen van Bodemliefde in Giezebeek. En we zitten hier in een grote oude boerderij, in schuur, opslag, weet ik wat allemaal. En we hebben net door het hele land en door het land, het bebouwde land, het groenteland, het veld gelopen. Maar goed, nu moeten we even binnen zitten en vertellen. Bodemliefde. Wat is bodemliefde? Vertelt mij even, behalve dat het liefde voor de bodem is natuurlijk. Hè? Maar goed, dit betekent iets anders.
2: Ja, bodemliefde is dus een biologische tuinderij. Mm. Wij telen dus op biologische wijze. We zijn niet biologisch gecertificeerd. Maar het betekent wel dat we volgens de principes van de biologische teelt werken. Mm. We gebruiken dus geen kunstmatige...
1: voedingsstoffen.
2: Meststoffen. We gebruiken ook geen synthetische pesticiden. Hmm. Bodemliefde, het woord zegt het eigenlijk een beetje.
1: Ja,
2: bij ons staat echt de bodem centraal.
1: Ja. En dat hoort natuurlijk ook bij Eikelkamp, hè?
2: Ja.
1: Denk ik.
2: Ja.
1: Toch,
2: dat is een stukje...
1: Het is niet voor niks dat het ook op hun terrein is, zeg maar.
2: Ja. Want Fons Eikelkamp is eigenlijk zeg maar de tuinderij hier gestart. Vanuit het bodemonderzoek wat ze eigenlijk doen vanuit Royal Eikelkamp.
1: Ja.
2: Daar doen ze heel veel grondboren, boringen, allerlei kwaliteitsmetingen van... gebouwen, structuren, dammen.
1: All over the world, volgens mij.
2: Over de hele wereld heen. Yeah. En Fons die wilde een aantal jaren geleden ook weten van... maar hoe zit het nou met die bodem? Niet alleen zeg maar chemisch en technisch die bodem benaderen... maar ook wat zit er nou eigenlijk in? En kwam dus eigenlijk aan het kijken door een microscoop... wat er aan bodemleven is. En dan kom je een hele wereld tegen aan...
1: Dat is wel wat leuk.
2: Ja, wat er allemaal gebeurt.
1: Ja. Ja.
2: En... van daaruit eigenlijk ook zeg maar zijn we de tuinderij is destijds opgestart om te kijken van hoe kun je de bodemkwaliteit verbeteren, hoe kan je de structuur verbeteren, wat doet dat maar ook op het klimaat, wat doet dat op structuren, op gebouwen, maar ook wat doet het op je vegetatie, op
1: de
2: planten,
1: gewassen.
2: Op de gewassen die
1: precies. Want voor mij een van de bekende dingen is dan wisselteelt. En dat benadrukte je net ook toen we door de tuinderij liepen. En weet je hoe belangrijk dat is en hoe essentieel eigenlijk voor de groei en de bloei. Hè? Dat,
2: precies.
1: Ja. En dus in die zin, er is niet echt een wetenschappelijk onderzoek, maar eigenlijk is wel het gebruik van het land wetenschappelijk onderbouwd, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en er wordt natuurlijk ook nog mee, daarin zijn we ook nog lerende.
1: Ja?
2: En,
1: bijvoorbeeld?
2: Met de verschillende zeg maar, methodes die je toepast. We hebben hier bijvoorbeeld een circle farm.
1: Ja.
2: Daarbij gaan we met behulp van een draaiende arm.
1: Ja.
2: Zeg maar, wordt er geteeld in stroken.
1: Ja.
2: Maar die stroken die zijn dan opgedeeld in cirkels.
1: Ja.
2: Dus van een kleine cirkel tot aan grote cirkels. En dan heb je in het midden staat er een metalen... arm die ronddraait over de groentebedden heen.
1: Ja. Ja.
2: Waarbij dus verschillende bewerkingsgereedschappen eraan kan hangen. Daar hangt er onder andere een bedje op.
1: Ja.
2: Dus je ligt als het ware op de... op die circle farm aan die arm.
1: Echt,
2: en dan kan je zeggen, dan hoef je niet op de bedden te staan.
1: Ah.
2: Dat ding draait rond. Je kun je zelf bedienen.
1: Ja.
2: Je kunt wieden, je kunt zaaien en je kunt oosten.
1: Ja. Ja, dat is dus een enorm monitoringbeleid eigenlijk hier. Hè?
2: Ja, en dat is echt een van die dingen die experimenteel zijn. In die zin, die worden hier uitgetest.
1: Ja.
2: Nou, er zitten natuurlijk ook nadelen aan.
1: Kan niet anders, denk ik.
2: Ja, je komt dan van alles tegen. Aan de ene kant denken we, oh, dat werkt heel mooi. Aan de andere kant bijvoorbeeld, je kan niet alle soorten gewassen. Want die arm die heeft een bepaalde hoogte.
1: Oh, okay, ja.
2: En je moet wel gewassen hebben, zeg maar, die ongeveer onder die arm passen.
1: Natuurlijk, ja.
2: Want anders dan,
1: anders werkt het niet. Nee.
2: Anders dan werkt het niet.
1: Nee, precies.
2: Dat is een van die dingen.
1: Ja.
2: Dan hebben we, zeg maar, wat wij noemen de no-dig garden.
1: Oh,
2: dat is een, dat is de productieve tuin. Dat is het gedeelte waar we echt met een systeem werken, waarbij de bodem dus niet gekeerd wordt.
1: No-dig, ja, natuurlijk.
2: Ja, niet-kerende bewerkingsmethode. En dat betekent dus ook dat je de verschillende bodemlagen zoveel mogelijk intact laat. Omdat anders, zeg maar, als de bodemlagen door elkaar komen, dan krijg je ook dat de verschillende bacteriën door elkaar gehusseld worden.
1: Yeah.
2: Bacteriën die lager in de bodemlagen zitten, als je die naar boven gaat halen, die overleven daar niet. Waardoor eigenlijk de kwaliteit minder wordt.
1: Dat weten we dan toch weinig eigenlijk van dat bodemleven. Ja. We doen altijd maar wat. Ja, ongelooflijk.
2: En de, die, zeg maar, de onderzoeken naar het bodemleven, wat ze hier bij onder andere Soy Valley doen. Die zijn er ook heel erg om gericht om te kijken van wat zit er in de bodem, hoe beweegt zich dat, wat voor functie heeft het.
1: Yeah.
2: En dat wordt ook verder heel erg verder doorontwikkeld.
1: Methodes
2: om dat inzichtelijk te maken.
1: Maar goed, in het verlengde daarvan werken jullie er dus zoveel mogelijk mee.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ja,
2: zij komen ook regelmatig bodemmonsters afnemen bij ons om, om dat weer verder te onderzoeken.
1: Ja. En hoeveel mensen werken er eigenlijk hier op de tuinderij, wou ik zeggen?
2: Oh,
1: dat is natuurlijk niet. Maar,
2: We hebben momenteel, en ik ben de laatste die erbij gekomen is, maar er zijn drie tuinders in dienst.
1: Ja.
2: En we hebben iemand voor de warme compost.
1: Oh.
2: Kan ik ze ook nog wel even over vertellen.
1: Ja, ja.
2: En die kippen doet. We hebben een mobiele kippenkar.
1: Oh, die kippen mogen vrij overal rondlopen. Nee hoor.
2: Ja, min of meer.
1: Ja, ja.
2: Zeg maar het belangrijkste van de mobiele kippenkar, dus eigenlijk het systeem, is dat ze iedere keer een nieuw stukje gras krijgen.
1: Juist, ja,
2: dus per week wordt er, zeg maar, de hele buitenren verplaatst naar een nieuw stukje gras.
1: Een
2: nieuw stukje grond. Waar dus weer nieuwe verse
1: mest waarschijnlijk. Sorry.
2: Ja, ook een beetje mest. Maar voornamelijk voedingsstoffen te vinden is alles aan wormpjes, pieren, insecten. Zitten daar natuurlijk weer vers in. Het gras is vers. Doordat die kippen, zeg maar, scharrelen en pikken. Ze hebben ze ook nog een beetje bodembewerking. Brengen ze teweeg. Nou ja, en wat je zegt, ze poepen. Dus je hebt mooie kippenmest. Zeg maar, als daar ook
1: En blijven die stukken land ook voor de kippen? Of doen jullie er daarna ook nog wat anders mee?
2: Ze blijven in principe voor de kippen. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, zeg maar. Als die kippenren maar iedere week verzet wordt. Zo.
1: Ja, ja.
2: En we laten dan het stukje waar ze geweest zijn. Weet je, die gaat dan naar een week of 8 of zo. Dan komt die ook weer, komt weer op dat stukje terecht. En dan is dat voldoende
1: Voor het herstel.
2: Ja, hersteld.
1: Ja, ja.
2: Voor de kippen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat gebeurt ook nog.
2: Ja.
1: Er gebeurt van alles en meer dan.
2: Ja.
1: Ik zomaar. En dan kweken jullie dus ook nog en passant voor bezoekers, voor klanten met een groentepakket en zo?
2: Ja, we hebben abonnees.
1: Ja, precies.
2: Dat mensen kunnen bij ons een groentepakket afnemen.
1: Ja, ja. En ik hoorde dat er zelfs verschillende gradaties zijn, hè, voor weinig, meer en veel.
2: Ja,
1: afname.
2: Klein, middel en een groot pakket.
1: Zo,
2: waarbij bij de klein krijg je 5 groenten, bij de middel is het 6 groenten en bij de grote pakketten zitten 7 verschillende groenten in.
1: Ja.
2: En dan wordt wekelijks, kunnen mensen dat komen afhalen hier bij ons op de tuinderij.
1: Ja. En heel veel vrijwilligers. Want ik zag ook zoiets van het oproep voor nog meer vrijwilligers graag.
2: Ja, ja. Want een tuinderij als deze.
1: Hoe groot is die? Ja, vertel eens even.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Volgens mij nog maar 2 hectare.
1: Oké, nou goed. Ongeveer.
2: Maar ja, we hebben, ik kan zeg maar zeggen, de productieve tuin alleen al. Dat is even kijken hoor. Dat is, wat heb je dan? 10 keer 10, 100, 600 vierkante meter aan puur teeltoppervlak. Yeah. Daar komen dan nog de kassen bij, komt de strokenteelt bij. Hmm.
1: Wat gebeurt er in de strokenteelt?
2: De strokenteelt is eigenlijk een beetje testgrond voor de agrarische landbouw.
1: Oh.
2: En dan
1: oh.
2: de biologische agrarische landbouw, de akkerbouw, is eigenlijk op grotere schaal.
1: Oh.
2: En in plaats van de conventionele die monoculturen heeft, dat is allemaal van één gewas een heel veld vol.
1: Ja.
2: Telen wij daar dus zeg maar verschillende gewassen in lange stroken van 60 meter.
1: Ja, ja, ja.
2: En doordat je verschillende soorten gewassen bij elkaar hebt, krijg je ook weer een diversiteit die een hele hoop diversiteit aan natuur oplevert.
1: Ja.
2: Dus het trekt verschillende soorten insecten, vogels, zeg maar nuttige insecten en aan, waardoor ook zeg maar planten beter groeien. Plus dat de bodem ook weer een benodigde variatie heeft.
1: Dat,
2: en ook op de strokenteelt passen we dat vruchtwisselingsschema toe.
1: Ja.
2: Dus dat weer per seizoen de gewassen van strook naar strook verhuizen. Ja. En dus niet jarenlang op hetzelfde.
1: Nee, precies, en de grond uitput vervolgens.
2: Gewoon put uit. Ja, en anders heb je heel erg snel kans op.
1: Ja.
2: Dat bepaalde aaltjes en schadelijke plagen zeg maar de overhand gaan nemen.
1: Ja, ja. Merk je dat er vanuit de omgeving of verder gewijderde omgeving belangstelling is hiervoor? Mensen, boeren, tuinders komen?
2: Er wordt veel samengewerkt met de Universiteit Wageningen.
1: Ja.
2: Dus die van daaruit zeg maar en Fonds komt regelmatig met allerlei klanten van allerlei bedrijven.
1: Oh, leuk. Ja, fantastisch.
2: Door de
1: Dus het komt gewoon via hen. Komt dan binnen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Geweldig. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ik was ook echt helemaal fantastisch verbaasd toen ik dan eerst een interview met Fonds had.
2: Ja.
1: Dus ik dacht, en dit gebeurt allemaal in mijn achtertuin. Weet je wel, zo van achtertuin, een beetje overdreven gezegd. Maar goed, weet je wel, dus het is 10 minuten rijden bij mij vandaan. En dan gebeurt dit allemaal. Wauw, wat is dat fantastisch.
2: Ja,
1: leuk hoor. Vertel nog eventjes wanneer mensen kunnen komen kijken in de tuin. En vooral een abonnement nemen.
2: Ja. We hebben dus een boerderijwinkeltje. Daarin verkopen we uitsluitend zeg maar onze gewassen en producten van de tuinderij zelf.
1: Ja.
2: En we zijn geopend op woensdag van 4 tot 6 en zaterdag van 10 tot 1.
1: Ja.
2: En binnen die periode kunnen mensen ook met alle plezier een rondleiding krijgen door de tuin.
1: Ja.
2: En als je even een kijkje wil nemen en denkt van goh, nou interessant.
1: Ja. Ja, dat kan dat. Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting eigenlijk voor dit interview. Ontzettend hartelijk bedankt. En wordt vervolgd, zou ik bijna zeggen. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Hartstikke leuk.

0: zomer op de radio. Dat kan nog best op 31 augustus. Boney M en Sunny.
1: De officiële jagersclub, die waren op een gegeven moment boos over de wolf. Twee wolven, twee vrouwtjes, en die gingen toen samen op de Veluwe wonen. Nou, dat gaf dan bij de lokale bevolking op de Veluwe weer klachten van religieuze aard. Laten we het daar even op houden. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een plan. Hè? Een interprovinciaal wolvenplan. Want dit is Nederland, er kan niet gewoon een wolf het land binnenwandelen zonder dat daar een roedel ambtenaren achteraan gaat.
2: Kijk op de samenleving. Cabaret.
0: Ja, tijd voor het cabaret. In de gast van de week hadden we het over Lingewaard Natuurlijk. Natuurgidsen leiden met een hart voor de natuur mensen rond in de uiterwaarden van de gemeente Lingewaard. Met het cabaret houden we ons bij de natuur en dat wat zich buiten afspeelt. Casper van der Laan is dit, klimaatverandering.
3: Dit is er aan de hand. Aardewarmte op. Is gewoon zo. Het is snikheet. Daardoor zijn die ijskappen aan het smelten. En daardoor komt dat zeeniveau omhoog. En dat gaat met een razend tempo. En ons land ligt onder de zeespiegel. Hè? Dus als dat water stijgt, ons land gaat overstromen. Ja. En de grote vraag is, als dat gebeurt, wat gaan we dan doen? Het antwoord... Dan gaan wij een gat graven. Een groot gat. Een diep gat. Kijk, ons land overstroomt. Ja, maar dat gat, dat ligt lager dan ons land. Dus al dat water stroomt in dat gat. Nog niemand heeft dit bedacht. Behalve ik. En ik heb uitgerekend hoe groot dat gat moet zijn. En dat ga ik hier vanavond bekendmaken. En ik kan je nu al verklappen, dat is een flink gat. Wat we gaan graven. Mag ik een drumroffel alsjeblieft? Ja. Van iedereen. Ja. Het exacte formaat van dat... Nee, ga door. Ik geef het aan. Het exacte formaat van dat gat is... Duitsland. Ja. Ja. Wij gaan Duitsland uitgraven. Ja, dat is precies het formaat wat wij nodig hebben. En die dijken van ons die breken straks door. Dat water stroomt ons land binnen. Ja, maar zo Duitsland in. Ja, niet eens Duitsland, de Duitse zee. Dat is wat we gaan doen. En daar heb ik dus iedereen bij nodig. Ja, want dit wordt een flinke klus. 1. Om dat gat te graven. 2. Om ook de Duitsers aan boord te krijgen van het plan. Maar we gaan het doen. We're gonna dig a hole and make Germany pay for it. Dig that hole.

0: Ja, precies. En fade out. Mooi weg laten veden. Nee, we doen het anders. Ik doe het verkeerd. Wacht. Jullie zijn dik. Ja? In het midden, jullie zijn dead. En jullie zijn hol. Ja, daar gaan we.
1: Dik, vet, hol.
0: Ja, dat is beter.
1: Dik, vet, hol.
0: Precies.
1: Dik.
0: Nee. Jongens, kijk waar ik doe.
1: Dik,
0: ja.
1: Dik,
0: juist.
1: Hol. Dik.
0: Nee. Focus, dik. Kijk onder die arm.
1: Dik, hol.
2: Dead,
0: nee. Juist.
1: Hold,
0: ja, jullie vertrouw ik sowieso niet meer. Ah, traag. Nou, ik kan zo de politiek in. Hij is van, hey, wat gaan we doen?
1: Dead,
0: precies. Ja, wacht even, welk hol? Ja, wat gaan we daarmee doen?
1: Dik, vet.
0: Precies. Ja, die dialoog aangaan. He, van what do you want?
1: Vet, hol, dik.
0: Dat moeten jullie zelf weten.
1: Hol, hol, vet. Hol, hol, vet.
0: We will.
1: Dik, vet, hol.
0: Niet rock you.
1: Dik, vet, hol.
0: Dat is wat we gaan doen.

0: Fijn plaatje hier op Connecting. Kijk op de samenleving. Ella Langley, Choose in Texas.
1: Kijk op de samenleving Infotheek.
2: Het repaircafé van Kaleidos Welzijn in Zevenaar gaat op woensdag 2 september weer van start, na de zomerstop. Bij het repaircafé staan vrijwilligers met verschillende specialismes klaar om bezoekers te helpen bij de reparatie van, denkt u aan bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten, fietsen, computers en kleding. Naast het repareren geven ze ook uitleg over het onderhouden en herstellen van de spullen. Het repaircafé heeft namelijk als doel om bruikbare spullen een tweede leven te geven. Veel producten worden weggegooid terwijl ze nog prima gerepareerd kunnen worden. En door te repareren is er minder afval en bovendien besparen de inwoners op de kosten van een nieuw product. De reparatie is gratis, alleen eventuele benodigde onderdelen die zijn voor eigen rekening. Het repaircafé is bij For All aan de Engeveldweg 4. En u kunt daar elke even week gewoon komen binnenlopen op een woensdag van 14:30 tot 16:00.
0: Safari-schip De Blauwe Bever verzorgt in september 3 vaartochten rondom de Airborne-herdenkingen in Oosterbeek en Arnhem. De eerste excursie is aanstaande vrijdag 4 september. Die start om 14:00 in de middag bij de Oude Kerk in Oosterbeek. Je loopt dan vanaf de kerk naar de aanlegplaats bij het Drielse Veer. En daarna vaart De Blauwe Bever naar Arnhem, onder de John Frosbrug door en terug naar het Drielse Veer. Tijdens de vaart vertelt de gids over operatie Market Garden in 1944. De slag om Arnhem, de spoorbrug, de Rijnbrug en de oversteek van Britse en Poolse militairen. Ook op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september is er een vaartocht, net zoals vrijdag 4 september. En reserveren kan op deblauwebever.nl.
2: 14 voedselbossen in Gelderland doen op 5 september mee aan de landelijke Open Voedselbossendag. Een voedselbos is een aangeplant bos van bomen, struiken en planten met groenten, fruit, noten en kruiden. Er wordt geen kunstmest of gif gebruikt, dus puur natuur. Aanstaande zaterdag zijn er rondleidingen, proeverijen en wandelingen in verschillende voedselbossen. Bijvoorbeeld in Arnhem, Duiven of Millingen aan de Rijn. Elk voedselbos heeft een eigen programma waarbij de beheerders vertellen over hun werkwijze, de oogst en de dieren en planten in het bos. De Landelijke Dag is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Boer en Buur met Natuur houdt de dag samen met Voedsel uit het Bos. En meer informatie vindt u op boerenbuurmetnatuur.nl.
0: De creatieve kring Westervoort houdt 6 september zondag een open dag in cultuurhuis De Nieuwhof in Westervoort. De vereniging presenteert deze zondag het cursusprogramma voor het nieuwe seizoen. Bezoekers kunnen de atelierruimtes bekijken, kennis maken met docenten, informatie krijgen over cursussen en inschrijven. Het programma bestaat onder meer uit portrettekenen en schilderen, pasteltekenen, beeldhouwen, boetseren en veel meer. Verder zijn er cursussen kunstgeschiedenis en de romantiek in de kunst. De toegang is gratis en meer informatie vindt u op creatievekringwestervoort.nl en creatieve schrijft u met een K.
2: En tot slot, het nieuwe culturele seizoen bij Podium Doesburg start aanstaande zondag 6 september. Met 2 gratis concerten door Yvette Minten en Lisanne Roes. Yvette en Lisanne studeren aan het Artes Conservatorium in Zwolle en vormen sinds 2024 een piano- en zangduo. Ze zitten al lang in de muziek. Mezzo-sopraan Yvette Minten begon op 8-jarige leeftijd met klarinet spelen. En ze ontdekte tijdens haar studie docent muziek haar liefde voor het zingen. En Lisanne Roes begon op haar 10e met pianoles. De culturele zondag van Podium Doesburg bestaat uit 2 klassieke concerten vanaf 14:30 en 15:00. Ze duren allebei maximaal 45 minuten. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Vanaf september is er weer iedere eerste zondag van de maand een culturele Doesburg zondag. Met onder andere live muziek, exposities en beeldende kunst. Kijkt u voor meer informatie op www.podiumdoesburg.nl. En laten we eens kijken naar een ander met liefde voor muziek. Il jouait du piano debout. Dat betekent hij speelt buiten piano. Hier is Frans Gall.

0: helemaal tot het eind. John Wells was dat en music toch wel een fijne afsluiter. Tot zover kijken op de samenleving van deze laatste dag van augustus. Als gast van de week hadden we het over Lingewaard Natuurlijk. Die organisatie zet zich vol in voor de natuur in de gemeente Lingewaard. Met natuurgidsen. Ze werken aan de biodiversiteit en helpen nieuwe natuur te ontwikkelen. Ze zijn ook op zoek naar nieuwe natuurgidsen. Ik had het erover met natuurgids Marga Elsinga, die er met vol passie over praten. Meer informatie en aanmelden als natuurgids, dat kan zeker via lingewaardnatuurlijk.nl.
1: En na de pennenstreken van Truus van der Wouden spraken wij met Nan Hoestee over het filmhuis in Zevenaar. En er worden niet alleen films vertoond, maar daar is ook wel eens een toelichting bij. Zoals bij de film Het Grensgebied van Rick van der Linde, met een introductie door de camera man. En die film die gaat over het grensgebied rondom de Gelderse Poort, dus in onze eigen regio. Daarnaast hadden we de kijk op de nieuwe samenleving, waarin Mariette Wiegink sprak met Natasja.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. En een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en bij een matige westenwind kunnen er vanavond verspreid over het land nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. In de ochtend valt er in het noorden nog een bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het in het hele land behoorlijk zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Ook de woensdag lijkt droog te verlopen. Donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. En bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Nederland verbindt Midden-Gelderland.
1: Nieuws, muziek en sport.
0: Dit is Connect.
1: Connect.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw...

Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is

0: dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden